Dit is 360, is die tweede uur. Ek is Martelies, kuier weekstal van 1 tot 3 saam met jou. Ignatius is die produksieregisseur en volgende is dit jou keuse van musiek. En ek het vir jou gevra, sit of staan, dit is die tema vir dag. Lekke voorstelle wat deurgekom het op die SMS-lijn. Daar was Stand By Me, Ben E. King, het Lira deurgestuur. Antoinette van Pretoria het Stand And Deliver van Adam and the Ants voorgestel. Ek is mal oor hulle as groep, hoor. Baie goed. Hoera die boere sit so van Robertsoner. Heerlijke dag daar op Robertson, waar ek hoop mense besig is om te herstel van die verskriklike vloede daar. Natuurlijk weier is Robertson, maar as voorbeeld, Sitting Down Here van Lenne Malin, Lekkeliekie, André G., daar was ook Staan Op van Kurt Darren, iemand wat nie hulle naam bygesit het nie. Karen van Heidelberg het gevra vir Sit Down Dear James. Ons het om nou die dag gespeel, so terloops. Een lekker liedjie daai ook. Dan was daar 'n voorstel gewees, so tussendeur die gesprekke wat mense het oor daai punt van sit of staan. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, het Isaac Daniels van Johannesburg voorgestel. I Left My Heart in San Francisco van Tony Bennett was ook 'n voorstel deur hom. Maar ek het Elsie Visser van Boknes Strand se keuse hierso vir jou. I'm Still Standing van Elton John. Geniet hom.

saam op die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkomst dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerswoop dier een aardvark oopgekrap was een herberg vir klein dirkie teen die koue van die nacht.

Sal het nou onbeskaamd sê, dis my gunsteling, Dewald Wasserval, liekie 17, jy hoor het hier in Spitstyd. Nie so vertrekke op pad saam met Karen, daar is ook verkeersverslag en dan sake nies. Kom ons luister eers na Shawn Mendes.

0: Dis Neil Diamond regstreeks op die verhoog met Crackling Rosie. What's new, pussycat?
1: Whoa, whoa, whoa. 'N splinternuwe maand en twee splinternuwe reekse gesprekke om jou Dinsdag en Woensdag mee op te kikker. Vanaf Dinsdag 4 Augustus 9:30 keer Johannes de Villiers terug na Intussen met vol vreugde, wat beloof om jou te help om met meer geluk, genot en genoegdoening te leef. En vanaf Woensdag 5 Augustus kan jy elke week inskakel vir 'n gesprek met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Veilige kos, minder vermorsing, meer geld in jou sak. Moet dit nie misloop nie.

sê. Daar is gee hoor met Billy Forrest, She Can't Say That Anymore. Jy het geluister na hoor hier op RSG. Vanaand het ons teruggereis na die countryklanke van Billy Forrest en Barbara Rey, twee kunstenaars wie se musiek steeds deel is en bly van Suid-Afrika se musiekgeskiedenis. Ek speel uit met Barbara Rey se verwerking van die baie bekende Donna Fargo treffer Funny Face. Ek is Jacques Arendt, tot volgende keer. Vlieg hoog, koningskind.

Die Florissants Orkees onder leiding van William Christie en die ouverture tot Mede of dan ook Medea van Charpentier gespeel. Hier is nou die derde deel uit Vivaldi's concert vir twee mandolins en orkees in G major. Die priester-komponis het benewens sy voorliefde vir die viool ook baie gehou van die mandolin.

Anneke Wallen en Arne Nielsen was die soliste in die uitvoering van 'n deel uit die dubbelkonsert vir twee fagot en orkes van Van Hall. Vervolgens die deel getiteld Serenade uit die strykkwartet in F-majeur van Joseph Haydn. Lede van die Orpheus Kamerorkes vooruit.

Trintje Oosterhuis en die Metropool Orkestra met That's What Friends Are For. En voor dit het ons geluister na Billy Joel, New York State of Mind. Ek hoop jy geniet nog die lekker rustige musiek saam met my, nog baie om na uit te sien voor 12:00. Volgende luister ons na Laughter in the Rain, deur Neil Sedaka.

Nelly Furtado met I'm Like a Bird. En voordat het ons geluister na Vangelis, wat vir ons gesing het, Conquest of Paradise. Prachtige stuk muziek daar. Michael Bolton en die Adam Staba Orchestra het voor dit That's Life gesing. Volgende luister ons na Peter Gabriel en Kate Bush en hulle sing vir ons Don't Give Up.